0: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het

0: TV-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-652-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
5: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
6: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
0: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is Vahon Hindustani Radio.

geest is de tempel. De geest is de tempel. Is de tempel van Ram. Houd hem. Hou hem hier, dan zal er geen zonde zijn. Hou je gewoon vast aan Prabhu Ram. In wiens hart Sri Ram is, in wiens hart Sri Ram is, aan wiens voeten alle heiligen plaatsen, voor wie alles een schenking is, is Hanuman.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

for less. For less jezelf niet door te proberen iedereen tevreden te stellen. Want dat gaat niet en het kan ook niet iedereen tevreden stellen. Dat gaat niet, is onmogelijk. Daarom verlies jezelf niet door te proberen iedereen tevreden te stellen. Want mensen met een negatieve denkwijze zien je goede kanten niet. Ze zien alleen je tekortkoming. Dus wees alert.

bovenmatige gehechtheid aan iemand in deze wereld kan je volledig ruïneren, omdat hechting vaak aanleiding geeft tot veel verwachtingen. En de verwachtingen van anderen leiden uiteindelijk tot diep verdriet. En tegenwoordig is het vaak beter om dergelijke banden te vermijden.

0: मिलेगा दोबारा उसी फिल्म से सियोरिता आपने सुनी Gedachten van mensen zijn tegenwoordig ongeveer zo geworden als iemand huilt, laat hem dan maar huilen. Want wat heb je er nu nou bij als iemand lacht, probeer dan te achterhalen hoe die persoon zo gelukkig blijft. आगे चलना मुश्किल पीछे चलना मुश्किल इसलिए अपने आप में अपने विचार में जो अच्छा है आपके लिए जो आप खुद सोचते हैं उसी रास्ते पर बस आप चलो लोग क्या कहेंगे लोग तो है कहने वाले इस घंटे के लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देती हूँ सुनने के लिए और यहाँ से विज्ञापन लगा देती हूँ उसके बाद आपसे मिलेंगे
1: अधिकारियों का तौर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school.

0: dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
7: Digitale radio, fahonfm.nl.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
0: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: विज्ञापन और समाचार यहां से हमने श्रवण की है और 11 बजकर 8 मिनट गुजर गया है शनिवार का सुबह का कार्यक्रम और आज है द्रियंत्विंतक मैं हो चला है मेरे प्यारे सुनियो लो द्रियंत्विंतक मैं हो चला है द लीर शहर लीर में Wie zaterdagochtend, Janneke, aad subha, wie zaterdagochtend wilde uitslapen in gemeente Lier, had in de Lier weinig kans. Een uur lang reden luidruchtige brommer motoren door het hele dorp om iedereen wakker te krijgen. Maar dan ook echt iedereen, want geen poortje werd overgeslagen. Het is nog geen 4 uur of het hele plein bij de Domkerk staat al vol. De bestuurders laten vast zien en horen hoe hard ze geluid kunnen maken.

हाँ सर, वो द रेन डे के ये समाचार है। In an old fabric on the Rijndijk in Haserwoude Rijndijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij. Ook waren veel vonken te zien.

Het belooft druk te worden, mijn lieve mensen. Het belooft werkelijk, werkelijk druk te worden. En het wordt ook druk. Op de stranden dit weekend. Steenvast staan. Parkeergarage dan vol. De Q-Park, een van de bekendste parkeergarage eigenaren van Nederland. Roep automobilisten om vanaf een parkeerplek te reserveren. Dat moet voorkomen dat je misgrijpt. Baat yahan tak pahunch gaye hain mere pyare sunne walon ki aapko parkeer reserveer karna padega. Makkelijkste is pak het openbaar vervoer en dan bent u veiliger en gezelliger bij de strand. Grafenzande, de automobilist die hardloopster Lisa afgelopen februari in Grafenzande aanreed en haar daarna zwaar gewond en hulpeloos op straat achterliet, heeft daarvoor zo ongeveer alle verkeersregels aan zijn laars gelapt. Dat bleek tijdens de voorbereidende rechtszitting over het ongeluk. Het openbaar, de OM, Openbaar Ministerie, verwijt hem dan ook roekeloos rijgedrag.

Auto van bewoner gestolen bij woningoverval. Den Haag Kessemetjaar he. Bij de woningoverval aan het Jutlaan in Den Haag is onder meer de auto van de bewoner meegenomen. De politie is nog op zoek naar de twee overvaler en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Bahut bura bura samachar ye hai, phir bhi aapko batana hi padta hai. तो यहाँ से आपको लेकर चलते एक सुंदर सा गीत सुनने के लिए मैं प्यासा तुम

als we van het leven willen genieten, moeten we ons meer richten op onze mentale gesteldheid dan op onze financiële situatie. Alleen iemand met een kalme geest kan echt van het leven genieten. U toch ook? Sunder git hamare West Indies hamare deske kalakar jo gaya hai aapke liye pesh kiya gaya hai pesh hota hai aapika enige echte Fahon Hindustani radio ke jariye se.

A young father knocked out geslagen, huilende baby was al te veel, he Bhagwan. Ye naald wij kissamachar he, ye naald wij kissamachar he, batade apse. Mijn vrouw had de zorg voor een baby, maar ook voor een hele grote baby. Dat was ik. Ik kon niet veel, vertelt het slachtoffer van een zware mishandeling in een naaldwijk. 2 maanden na de geboorte van zijn kind is hij na een avondje stappen knock-out geslagen. De man liep met hersenschudding op en brak zijn kaak op 2 plaatsen.

और एक समाचार भी ये है, ये भी दनाह के हाखनार फॉर रेख्तर ना बैत इंसिडेंटन मेन होंट वास अन टेडी बेर्च मेट अन ओवर हेम वार ओप अन पेट बोल स्टाट अफगेबिल्ड schijnt, verschijnt de 40-jarige Ramez C. vrijdag in de rechtszaal. Het Openbaar Ministerie OM verdenkt de Hagenaar ervan dat hij vorig jaar tijdens een ruzie op de Leiweg in Den Haag zijn hond bewust op meerdere mensen heeft afgestuurd. Zelf ontkent hij dat. Jullie hebben mij al gestraft, zegt hij geëmotioneerd tegen de rechtbank. Jullie hebben mijn hond laten inslapen. Oho.

0: touch the ground, जमीन को छू लो। 3 मिनट बाकी है 12 बजने में, यहाँ से विज्ञापन समाचार लगा देते हैं।
1: Muziek en informatie bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag.

0: जो हमारे साथियों वादा के मुताबिक इस वक्त जो है अब आने वाले अप्रवासी दिवस से मनाने जा रहे हैं हम सब मिलकर जो आए कभी भारत देश से ने, आप जानते हो ये बात। और आज के कार्यक्रम में ये देवी जी आपको जाकर बताएंगे क्यों मनाते हौलत पे हम भी, और हौलत छोड़ो खौदा में मनाते क्यों। देवी जी दोनों हाथ जोड़ के साथ सुप्रेम नमस्ते। Vertelt u mij waarom we uit de India zijn gekomen en wat we allemaal gaan doen na zoveel jaren?
1: Ja, we gaan het hebben over de reis van India naar Suriname, van Suriname naar Nederland. En dat gaan we doen op 6 juni, aanstaande zaterdag 6 juni. Vanaf 12:30 is inloop, vanaf 1 tot 7 hebben we een heel mooi programma. En dit organiseert Collectieve Lijfhouding.
0: Uw telefoon, uw radio is ergens een beetje te luid aan. Ik hoor galm.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja. U hoort het signaal toch? Dat het een beetje, ja.
1: Oh nee, dat, ik luister nu op dit moment natuurlijk niet naar de radio, want ik ben bij een event. Een multicultureel event. Is dit beter? Ben ja.
0: Ja, hoort u wat? Een signaal?
1: Nee, dat hoor ik niet. Dus vandaar dat ik het, is dit beter misschien?
0: Ja, volgens mij daar is het hier bij mij, neem ik aan. Gaat uw gang hoor.
1: Want ik hoor geen piep.
0: Gaat uw gang.
1: Ja, dus zaterdag 6 juni aanstaande van 12:30 inloop. 1 uur beginnen we tot 7:00 s'avonds met een pauze ertussen.
0: Wie bent u? Laat me op na per je dit doen, hè? Te betalen, kan ik niet meer zien.
1: Ja, tot als Surukar de Lebatao Pontje gooi. Luisteraars, ik ben Lalita Bindraban en ik ben de voorzitter van Collectieve Life Foundation. Een organisatie die 12 jaar bezig is in India om zeg maar de arme mensen, de Dalit Bullies of Care, Achut, onaanraakbaar, om die te voorzien van water, medische voorzieningen, huizen bouwen, educatie, schooltjes, al dat soort dingen. En we zijn sinds 2 jaar in Suriname ook actief. En sinds vorig jaar zijn we de culturele kant aan het belichten van onze Hindoestaanse gemeenschap in Nederland en dan specifiek nu in Gouda.
0: Hoe heet die organisatie, DVD?
1: Quality for Life Foundation.
0: Ja.
1: Quality for Life Foundation.
0: Dan. Telefoonnummer?
1: U kunt alles ook vinden op onze Hamar telefoonnummer Bibata. U kunt alle informatie vinden op onze Facebook-site en onze Instagram, Quality for Life Foundation. Wilt u informatie hebben, mag u mij bellen op 06 50 50 1122. Ik zou zeggen, pak alvast een pen en een papier, dan vertel ik nog even verder, dan herhaal ik zo.
0: Straks na het gesprek gaan we dat, vertelt u mij waarom we vandaag dit gesprek hebben, omdat we aprobatie die was, manane jaren heen, hè. Oro, ja, bolo.
1: Oh, je baat, ja. Ha, 153 jaar hoor je, die hemlokke voorouders, Indiase Sarnam Delraha, ook naar andere landen zijn ze gegaan, maar wij gaan het hebben over Suriname. En wat de reis is geweest en wat het ons in Suriname heeft gebracht en wat het ons hier in Nederland heeft gebracht. Want we moeten ook onze voorouders dankbaar zijn en we mogen het niet vergeten dat die Oesaman Ketna Taklifut Haike hebben ze vanuit India zijn ze naar Suriname gegaan en daar hebben ze ja, eigenlijk het beloofde, wat, het beloofde land, dat was het niet. En ze hebben toen zeg maar heel hard moeten werken, net als dat ook de slaven gewerkt hebben. Alleen werden ze contractarbeiders genoemd. Dat was het verschil. En kregen ze een paar dubbeltjes betaald. Maar ze hebben op dezelfde plantages gewerkt, onder dezelfde eigenaren, hetzelfde werk gedaan. Ze werden ook geslagen, vrouwen werden verkracht, noem maar op. Opstanden waren er ook. En dan denk ik van, ja, wat was dan het verschil? Het verschil was, ja, de slaven hebben het misschien iets zwaarder gehad, maar wij mogen onze geschiedenis niet vergeten. En dat is waarom wij hier in Gouda nu vanuit Collective for Life Foundation deze event gaan organiseren. En we vragen een hele kleine bijdrage aan entree, omdat we helaas vanuit de gemeente geen subsidie krijgen.
0: Het wordt ook, dit wordt ook op dit moment ook niet gegund, hè?
1: Nou, dus wat het is, is ja, wij als stichting, wij hadden nog geen ervaring met subsidies aanvragen. En ik vind ook, dan waren we, te laat, dan hadden ze toch nog door de vingers kunnen kijken. Omdat dit iets heel unieks is voor de gemeente Gouda. Maar goed, we hebben net natuurlijk de politieke verkiezingen achter de rug. En niemand wil vastbijten omdat nog college en zo nog niet gevormd is, wil niemand zich nog bijten aan of vastpinnen aan, oh ja, we gaan je vergoeden, maar ondertussen wordt het straks een ander wethouder of wat dan ook. Dus mensen zijn natuurlijk heel voorzichtig. Maar dat geeft niet, desondanks gaat Quality for Life Foundation wel 153 jaar immigratie herdenken en vieren. En we hebben een heel leuk programma, heel leuk programma. Wij hebben uiteraard een speech van mij. Er zijn nog wat speeches, maar we hebben ook een Christian Hira die tabla gaat spelen. Er is Nagara Dans, Ashwita Dance Company, die gaan ook een dans doen. En Mishra, de avond, of tenminste van de dag, gaat die... ben ik er nog?
0: Ja, u bent er zeker. Ik luister naar u. Okay. Ja, mensen luisteren naar u, ja, en willen weten hoe het programma in feite eruit ziet.
1: Ja,
0: gaat u gaan.
1: Dan gaan we aan het einde van de, van ons programma. Om 7 uur is afgelopen. Daarvoor gaan we nog even lekker luisteren naar Bertagana Mishra. En we kunnen ook een beetje dansen. En in de pauze dan kunnen mensen een roti of een barra kopen. En... dat geld, dat moeten we dan nu dus gaan besteden aan alle kosten die we hebben voor de zaal, voor de artiesten. Maar die hebben ook echt wel geholpen door niet de volle prijs te vragen. Ook aantal die komen gratis wat dingen doen. Dus ja, vanuit mijn gemeenschap word ik wel geholpen op die manier. Maar goed, je hebt altijd de zaal, geluidsman. Je geeft mensen toch ook wel wat te eten en te drinken, je vrijwilliger.
0: Ik wil vanuit Den Haag met openbaar vervoer komen. Hoe beland ik daar?
1: Ja, mensen kunnen met de trein komen tot aan Gouda station. En van daaruit is het nog wel een stukje lopen. Maar als er mensen vanuit Den Haag willen komen, dan kunnen ze ook contact opnemen met mij. Door... in al een pen en een papier gepakt, denk ik, door te bellen. En dan kunnen wij kijken of we mensen dan vanaf het station op kunnen halen. Want ja, iedereen is welkom. Niet alleen maar mensen uit Gouda, maar echt overal van heel Nederland. U kunt mij dan bellen, dames en heren, op 06 50 50 1122. En mijn naam is Lalita Bindraban. En ik ben van Quality for Life Foundation.
0: Dank u wel voor uw informatie en dat we namelijk je approbatie die we zitten na over het zaad we milke manenge het laatste zaad, ne, met we gaan dit ding vieren en ik ga u straks in mijn uitzending nog eens keertje aannemen. Straks ga ik u weer bellen om weer wat informatie door te geven namens uw vereniging, stichting, zegt.
1: Ja, klopt. Atja. Nou, dan luisteraars, dan hoor ik jullie vanmiddag, horen jullie mij vanmiddag. En ik wens iedereen een hele fijne, warme zaterdag toe.
0: David Yee, Duno Hanjur Kesade Supreme
1: Namaste. Namaste, Bhaiyaji. Hare Krishna, Ram Ram.
0: Hare Krishna.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.
6: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
7: Digitaal radio, internet, fahonfm.nl.
8: Ahankar saatwe aasmaan per poncha hota hai, tab ja karke, kisi ki maa ko gaali dene ki himmat aati hai bhai. Aaj mujhe dukh ke saath kehna pad raha hai.
9: मैं ऐसे 3 लोगों की कभी इज्जत नहीं कर सकता। नंबर 1, जो खुद बदतमीजी से बात करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि मैं उनकी इज्जत करूं। नंबर 2, जो सच्चाई जाने बिना सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर दूसरे को गलत ठहरा देते हैं।

toch maar zat, joh. Dopehre he, Sanimar Kadin he. 23 mei 2026. 18 minuten over 1. Aadjepke Sanimar, het is er maar Rolly Mohan Saap, Samantjaar Soeninge. Doe bij je kebad mee.

Prachtig lied, hè? Dank u wel. Dank u wel. Nog eens een keertje. Dank u wel voor uw attentie. Filmkanaal Johnny met een naam 1970. Kie. Oh, ik krijg je helemaal malini die. Kalakar, hè? Filmie sitar, hè? Ha ha.

8 minuten voor 2. Goed je lachen, dosten. Dupeer hè? Fahun Hindustani. Radio ke programma zullen hè hoor. Abhi, kuch farmaise ek dusre, avashya farmaise sunenge. Devi ji, jinki 85 jaar ho gayi hai. Parampita Parameshwar Omkar Bhagwan ki kripa se na, unki farmaise zarur aap sunenge. Chandra ji, Ram Khelawan, par teesri ka naam jo hai, Sahibdin na.

0: हाँ तो दोस्तों यही तो है बधाइयां शुभकामनाएं प्रिया बेट लंगे इन द उत्सन्ने खातु खंग
1: नमस्ते अलमाउ ik bel omdat ik mijn nani wil feliciteren en aangezien ze Padita is en ik weet dat ze houdt van de Gayatri Mantra die ze ons ook heeft geleerd wilde ik dat eigenlijk even zingen voor haar.
0: Dus, ja, u bent live en dus die gaat, ga je gang, ga je gang. Ja, wij feliciteren iedereen, feliciteert haar, de hele familie. Waarmee is ze bezig? De pad die ze gekozen heeft, aplukkig hij is betaald ze, hoe hij raag pe chalo, tab aap avashya kalyan hoga. Devi ji.
1: Oké, nou, van harte feliciteert Nani. Doei, dat is ook altijd leuk. Dus bij deze van de hele familie en van mij ook van harte gefeliciteerd naar u.
0: Oké, de groeten. Ze heeft geluisterd, ja.
1: Oké, dankjewel.

Je mag swingen als je dat wil. Ja, beste mensen. Wie kent hen, hè? Zijn niet waar, hè? Aan de vrouwen aan je zaad, hè? Toen denk ik, ja, baat, hè?

0: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro,
1: Digitaal Radio, internet van 105.nl.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari Kam Kili 365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitaal radio. Internet vahonfm.nl.

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Die VAHON Hindustani Radio per Tune Here at Pink Station. Jo maine abhi aapse kaha na ki kimat ek second ki kya hota hai uske aap u kunt het niet verwoorden aur usme koi kimat nahi laga sakte saans band to band hau chale to chalta hai dosto tab tak uska कदर करते चलो हमारे साथियों हमारे मित्रों और ये जिंदगी है ना साथी ऐसा कोशिश करो ढूंढने के लिए फिर भी तकदीर में जो लिखा हुआ होता है वही तो मिलेगा ना न जस्ती न कम साथी हर कोई चाहता है एक आईना की तरह एक साथी आप जो चाहते हो तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता है आईना कभी झूठ नहीं बोलता है साथी जब आप एक चुनो यूं ही मैं कहता हूँ आप तो चाहते हो लेकिन ऐसा मिलेगा और जैसे एक परछाई की तरह न तस्कादियू तस्कादियू भी आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ता है तो आईना झूठ नहीं बोलता है कभी नहीं और जो जाकर आपकी परछाई कभी साथ नहीं छोड़ते हैं ये दुनिया वाले बड़े अजीब है हमारे साथियों दर्द आंखों से निकले तो कायर कहते हैं और बातों से निकले तो शायर कहते हैं हमारी प्रिय और साथियों

Prachtig, hè? Heel mooi. Adem ik het ding kitter, hè? Je hebt waar hun hun staan in de duke per jaar, zat hij.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer
4: 070-365-2247. Bibi Saiba Rahim Bucks ke taraf se

0: जब कभी दोस्ती की दास्तान वक्त सुनाएगा, हमको भी कोई शख्स याद आएगा, तब भूल जाएंगे जिंदगी के गमों को, जब आपके साथ गुजारा हर लम्हा, हाँ हर लम्हा जो याद आएगा। जो हमारी प्रोग्राम में अब मुझे हौसला देते हो, मैं आपको हृदय से धन्यवाद दूँ। Tark nummer 4, zeg maar 070 63 20 47 Hit Station, de Music Station. Fahon, Hindustani Radio, bij Abtun Ho.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
2: Digitaal radio, internet fahonfm.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Dua hai, agar tujhe khushi milti hai, mujhse dur rehkar, to dua hai, ki tujhe kabhi हम ना मिले। और ये बात हम चाहते हैं, हम नहीं, हमता नहीं, गुरूर नहीं, घमंड नहीं।

0: कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, मगर हमको एक चेहरा ही नजर आता है। दुनिया को हम क्या देखें, उसकी यादों में सारा वक्त गुजर जाता है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, टेलीफोन नंबर 07 362 77 77.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: अडवोकेट कंटोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा, लोग कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो जाएगा, पर जो फिर से हो जाए वो प्यार कैसा, आप ही बतलाइए हमारी और मित्रों दोस्तों फाहुन रेडियो के प्रोग्राम आप जो सुन रहे हो, आपका सेवक श्याम पूरन अभी तक मैं आपके साथ जो दे रहा हूँ तारक नंबर 9 सुई फन तक दर्ज हुए तक सुई फन तक
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763 2347 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

Oise kokah tehe fahon Irusari Radio. Telefoon 073-262-77. Special aanbeheer genaamd, hè?

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio.
6: Blijf mijn programma luisteren.